0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Goeie luisteraars, u is ingeskakel by Eden FM, u gunsteling radiostasie en ook u gunsteling program Carpe Diem. U kan na ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook inskakel by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp lijntjie se nommer is 060-505-2693. 060-505-2693. Luisteraars, ek gaan ons gasprediker vra om haarself voor te stel, en dan gaan ek ook sommer vir my kollega vra om terselfde tyd na sy haar groet gedoen het, dan ook die luisteraars te groet. Goeiemôre, my gasprediker en my kollega.
2: Goeiemôre, Hessequa. Goeiemôre, Eden FM luisteraars. Ek is juffrou Gaino Josephs. Ek is daar by Oker Primêr, en een spesiale groet daar aan die okerkies, oker personeel en julle Albertina. Ek groet u weer eens in die mooie naam.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo i-Wi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku-top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usaresetha irutha yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Salsi, kukho imiqathango.
3: Behind every good school is

0: Die Die op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Dat is die klanken van Shakira. Met die klanken wat zij doen samen met Burna Boys. En dat is de official 2026 World Cup song wat het was. Maar nog steeds een lekker in hier op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Nou, Die Die betekent come on, come on. Die Die, come on, come on. Let's enjoy and let's make the most of it. Jij is geschakeld op jouw stem in het paradijs, Eden FM. We maken daar bij de winkels. Kom eens terug en dan misschien kijk ik naar onze WhatsApp-lijn boodschappen. 060-505-2693. Ik hoor graag van u, die middel van een WhatsApp stemboodschap of een tekstboodschap. Indien u wil saamgesels in die atelier, telefonisch 044-884-0831.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128GB smartphones for only 999 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9

De klanken van Sue Mendozi. Laat eens hierin hoor. En ik zeg voor jou zo in die koude. Nee, heb je daar ook een beetje warmte nodig. Zo beweer je even een beetje.

0: Dat is jouw stem in de paradijs. Hier is Eden FM. Bye bye. Welkom terug. Ons gaan gereed maken voor ons nieuwsbulletin voor leder. Samen met Sebastian Coleridge hier op Eden FM. Jouw stem in de paradijs. Maar kom ik luister of daar is. Sebastian Coleridge. Kom ik verwelkom jou eerst. Hoe gaan we daar die kant samen met jou een oudsoering? Als je dat Sebastian kan horen.
1: Ja,
0: nee, nou zei hij. Baie lekker. Hoe is hij weer dan oudsoering?
1: Moeder, is hij nou ernstig?
0: Ja, zeg maar, is het lekker warm daar bij jullie?
1: Die zon schijnt, maar het schijnt op zo'n manier. Die mensen van Oudtshoorn is al bekend met dat. Zagen ze van mij, dat is niet koud niet.
0: Uh-huh.
1: Maar voor mij,
0: is het koud.
1: Als je gezien hebt, is het gekleed. Dat zal je verstaan waarvan ik ben.
0: Maar daar zei, ik schakel over naar jou toe voor die nieuwsbulletin volledig.
1: Oké, baie dankie dan aan ons volledige collega daar, Jason Stanley. Wat dienst doen hier in het hoofdatelier. Het staat natuurlijk in voor Jolene Ferroza Makier. Nou kom ons, soos hy terecht gesê, ons maak ons gereed vir die nuus in Afrikaans.

0: Nou ja, hartelike goeiemiddag, hartelike goeiemôre, genade. Kom ons kyk gou vinnig na ons weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag die 12de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorpe minimum van 7 en dan kyk ons na maximum van so 19 grade wat dan verwag kan word met lekker sonnige weer wat dan voorspel word. George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8 en een maximum van 18 graden met lekker zonnige weer. Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8 en 19 met zonnige weer hier oor die Hessequa. Kallisdorp, Ladysmith en Zoar, 6 en een maximum van 11 graden met bewolkte weertoestande. En dan Swellendam, 7 en een maximum van 18 graden met zonnige weer. Uniondale, 7 en een maximum van 16 met zonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. En dan op daai noot skakel ons dan terug na ons hoofatelier waar Jason Ellery Stanley gereed is met die aanvang van die tweede uur van die kontryprogram.
1: Sebastian, baie baie dankie vir daardie volledige nuusbulletin wat hy vir ons gebring het en lekker om saam met hom te kan kuier ook vanuit ons oudsong atelier. Maar kom ons gaan voort met ons kontryprogram hier op Eden FM.
2: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
3: Police search warrant, open the door now!
2: Maliciously prosecuted?
4: I want to say thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
2: Injured because of medical negligence? Your child injured during labor? Don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
5: 044-150-0455 or 011-028-0947
2: today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
6: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Dus Joost en de Paradijs, hier is Iden FM, Ebony en Ivory op Iden FM. So kontrijprogram, ek sien daar is een paar boodskappen hier op ons WhatsApp lijn. En ek gaan net hierna, dan gaan ek kyk na jou boodskappen wat jy deurgestuur het. Dis nou na hierdie muziekklanke en advertentiebreek, dan kom ek terug met jou boodskappen op Iden FM, jou stem in die Paradijs. Goeiemorgen en bye bye, welkom.

de shows met een paar duizend ideeën hier in de film. En de achtergrond, die klanken van Vucinova, Aspele Langa. Is die snit van die geluisterd? Dus precies, half vier komen we aan bij ons volledige nieuwsbulletin samen met Sebastian Coldridge.

0: Dat is het klank van Billie Eilish met Birds of a Feather op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Dit aangeschreven na 20 minuten voor de eer van 12 uur. Kom ons lid aan bij ons gemeenschapsnis. Dit is ons gemeenschapsdagboek geleef hier op Eden FM. Elke weeksdag, hierdie tijd, kan jy daarvoor ingeskakel wees. Indien jy wil uitvind hoe om te maak om jy gemeenschapsnis deel te maak van die Eden FM gemeenschapsdagboek, maak contact met ons kantoor, gedurende kantoor eer by 044-874-5085 en gesels saam met ons ontvangsdame en sy sal vir u meer inligting kan gee hoe om te maak, wat moet het doen om u gemeenskapsnuus deel te kan maak van ons Eden FM gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM community diary. There is no tijd vir die gemeenskapsdagboek.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies nie skools in liefde omgee en mooie herinneringe sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is 'n troostdiens op donderdag die 13 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdiens op saterdag 15 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Nysna, there's a special invitation to a Nysna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All Whites Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomsrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronsworth, Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestelling so wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stres in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, thuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte, contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.book en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 by 044-874-5085.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Dus jouw stem in de paradijs is Eden FM. 5 minuten voor de eer van 12 uur kan je dit gloeien in oor met jou. Die tijd is zo vanaf voorbij gegaan. Maar dit is wanneer jy elke oomblik daarvan geniet en die beste maak van dit. En dit is wat ek terdeur geniet het hier in die uitsendingseenheid, die ateliers van Eden FM, jouw stem in die paradijs. Van mij, Jason Stanley, een lekker dag voor u verder in die geselskap van Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ek en u het weer afspraak vanavond tussen 10 en 12 met die Late Night Drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs, love songs en slow jams. Dit is wat ons voor jou kan beloven tussen 10 en 12. Op dinsdag, woensdag en donderaande op Eden FM saam met my Jason Stanley. Een lekker dag vir u verder, ons nieuwsbulletin volledig in Xhosa, gelees deur Snazo Gulwa. Dan kan ons aansluit in ons oudsong atelier gaan ons collega Sebastian Coleridge saam met die keier met The Midday Connect Show op Eden FM. Cheers vir eers, laat die val waai wil, bye bye.

Naja, toe daar het jy dit, nee, daar eerste en die tweede episode, baie interessante saak. Die nommer natuurlijk hier in die atelier, 060-505-2693, dis die nommer hier waar jy my kan natuurlijk kry, nee. Nou, ons kan lekker saam tot en met so 2 uur vandag, nee, dan skakel ons oor, dis moes nou maar woensdag, nee, dan skakel ons oor na ons hoofatelier, waar ons dan, eindelijk gaan ons Mosselbaai toe, ja, waar ons die span gaan raak, maar ek vertel julle bykie later, bykie meer van die span, wat hulle vir ons gaan bring, nee, maar eerst een bykie meer hier oor ons baie interessante drama reeksie, nee, die episode 2 het Mila en Kobus ontmoet, ja, die milkshake het klom goed te laat gebeur, nee, ek weet, ek wonder of jy nou geluister het, nee, maar die gesprek verander alles, nou ja, jy het mos nou gehoor daar, die kabouts blus blou bus van haar, nee, word een, waaghalsige span gebore, nee, ja, theater op wiele, ek dink ons sien uit na die derde episode, nee, maar daar is net een probleem, ek word een jong man, nou ja, jong man, ons sal iets van wie daar jong man is, nee, en ek hoop, jy geniet die saak, het gehoor wat sê, die papa daar, Hunter, wat sy naam is daar, een Engelse naam en Afrikaanse van, goeie genade, 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier, 25 minuten oor die uur, natuurlijk van 12 uur, binne enkele oomblikke gaan ons ook dan nou aansluit hier by ons Niespan, ja, beslis, sluit ons dan aan hier by ons Niespan, niemand anders as die Iwe, wat natuurlijk vir u die nuus gaan bring, die hoogtepunte, nee, maar een stukje muziek wat ons gaan neem tot en met die uur van 12:30. Hier is niemand anders as Jonathan Butler. Talking about L.I.

0: Oh yes, someday things will work out for my good, you know. Song of Hope. Yeah, DJ Mareko. Yeah, that's the remix. Yeah, brilliant song, you know. Wherever we went during the soup drive, a lot of kids and people were crazy about this song. It's actually amazing, you know. Yeah, overwhelming to see how people are enjoying this hit of a song, you know. And with that being said, Andrea, say for me, Zabas. Auntie, say for me, thank you so much for that song. Ah, goodness. Yeah, she says, one of my favorites, Sebas. One of my favorites. You know what? It doesn't matter where you are and what you do, you know. But when this song plays, the song grabs your attention, you know. Yeah, I'll sing you no false with Maki Saki. So long you need yourself, geniet, ne? No, yeah, daar is the kiddo. Ek het nou al gesien hoe dans Masara en Mina en Winnie hierdie nommer en Auntie Blanche, jong. Jo, kijk daar voor die vier vrouwens. Kan die saak warm maak, jong. Ja, nee, wat. Oh, ja. Maar nou ja, ons los dit net daar, ne? Kom ons sluit aan by ons groot vriend. Mooi dag vir jou, Auntie, hier in die Hesekwa. Sy sê, sy baas is my nommer daai. Is my song daai, jong. En ja, nee, ek weet, jy sing hom lekker saam. Kom ons sluit aan hier by Advokaat Skeepers. Hartelijk goeiemiddag. Welkom hier by die program.
1: En goeiemiddag,
0: Sambassie,
1: en
0: goeiemiddag, luisteraars. Ek weet, jy het nou sommer lekker ook nou saam gesing daar met daai lied. Ek weet, is ook een van daai liedere wat ook fenomenaal is, as ek het so kan stel, nee.
1: Ja, en my weer wat beter is, dat ek ek sê, so gaat ook om my lees een bietje rond te voel.
0: Ja, nee, dit is heeltemaal verstaanbaar, maar dit is wel 18 minuten voor die uur van 2 uur, welkom weer eens by die program. En jy weet natuurlijk, ons het verlede week het ons lekker gesels oor die nieuwe, die loodsing natuurlijk van die nieuwe campaign wat jy mee bezig is, oor geslachtsgebaseerde geweld, en natuurlijk ook hoe het het gevorder van het ons gepraat het. Ek sien op sociale media het het groot, groot opspraak gemaakt en ek sien heel wat werksplekke, werksinstanties, departementen, ja. Blaas hulle vlekies. Het is baie interessant om te sien, het is prachtig, man. En dit wees, het gee positieve gezicht, man. En die mense praat, dit is wat ons wil heen, hè?
1: Dat is wat ons wil heen. En jy noem nou so mooi of interessant, jy noem nou in praten van die organisaties en departementen, en dit is precies wat ek vandag van die luisteraars wil leer. Waar kan hulle hier die 2 dagen, van dag en van zaterdag, waar kan hulle een Women's Day event, een plaatsje, vlekje, enige etnie samenkomst, waar kan hulle bij doen? So die eerste ene is in Pakkelsdorp, so hulle is morgen, as hulle sê van 10 uur, 11 uur se kant, is hulle weer in Missionstraat in. Because het was nog wel gekregen voor verleden week, so hulle is daar, en dan noem hulle self nie, noem hulle self nie, dat val onder die sekte voor, en hulle is het verwonde aan Pakkelsdorp Polisstasie. En dan doen die Polisstasie van George, die CVD, doen hulle een wonderlijke uitdrukking, en hulle gaan op Haarlem, die specifiek, en hulle het die Haarlem vroeg, en dat gaan bij Waboomskraal, gaat hulle wees. Wat, as enige van luister, as meer informatie wil reken, hulle vir AO liefskakel, as ek dan nommer kan gee, en ja, dat is dat groot gebied wat aanvang. Dus die George Municipality, dus seks wat daar gaan wees, ek kijk naar jou, die CPF, de Sunland, en dat is obviously the Western Cape Government for you, en ek denk nou, na dit sal definitief die luisteraars van iedereen is in, wat ook daar bij ons kan aansluit.
0: O ja, nee, beslis, dat moet nou nie te versmaai wees nie, nee, die luisteraars sal daar wees, want dit is een goeie initiatief, nie, man, ons was nou een dag, het ons in, net onder correctie praat, ek denk het was in volmoed, wat Auntie Molly daar met die dame gepraat het, en die dame het onverwachts boe ons allemaal sy verwachting iets gesê daar, wat is, dit is allemaal geskok, nee, maar jy weet natuurlijk wat ek nou gaan sê, nee, ek praat uit ondervinding uit, en dit wees jou man het, jy het seker man nou die bottleneck effect gehad nou al, en die Auntie was nou al tot op een punt wat sy nou voel tot hiertoe en nie verder. Kijk, jy weet mys nou maar hoe ons werk, ons gesels met hom met allemaal, en tot ons allemaal sy verbasing, en like ek hoor nou nog hoe maak aan die Molly. maar wie wat gebeur, nee? Sommige mense gaan dit bietjie snaaks vind, anders gaan vir my sê, nee, maar dit is onnodig, maar ingepast te noem met wat, waarvan ons nou praat, nee? En die Molly vraag vir allemaal, hoe gaan dit, en wat is die name, en so met dit, was in volmoed, ja. En hierdie tannie, kom hier die bloute uit, die tannie sê, my man slaan my. Jo, wie ons allemaal, het nie geweet wat om te sê nie, ons het nie geweet hoe om te reageer nie, want jy nie dit verwag nie, né? Nou, wat is jou boodskap vir so 'n tannie, of 'n persoon wat, kyk, jy moet raad op wees om die platform te gebruik, want dan voel jy ook nou, maar nou gee ek nie meer om nie, nou gaan ek het sê.
1: Ja, ek verwag nie nie, luister, as ek denk, dit is precies hoekom ons vir Antimolie saam met ons het. So sy sien ek 'n omroeper, die Eden is in, dit is ook by die Eden Chaplaincy. En sy specifiek vir my, soos een paar jaar terug gevraagd, ek had, wanneer kan ek vastvat, wanneer kan ek deel in de soort. En ek had altijd met gehaald, en ek had, Antimolie, ook nog onnodig, dus man, gaan doen jou show.
0: Ay, nee.
1: En achter na, ja, my vraag is toch, jammer Antimolie, jammer zo dat. Maar achter na, dat zit hier met die Heer uit de plan, met my, en hy moest my en Antimolie op dat slaan besluit. Antimolie gaan die daar weer samen, 700 gaan sy daar samen met hulle wees, en sy my gevraagd, kan sy net op bemoedigende woordkie, alles het net op elkaar kiezen. Toen zeggen die kaartjes, ik wil niet haar telefoonnummer. Zodat als er enige andere vrouw of mens is wat beter kan.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik met een gebed nodig heb. Of iets van die aardspits of die leiding. Van een oorvrouw wat ik zeg met die Eden Chaplaincy aan verbonden is. Zal ze daar komen. Maar als je dit niet die departementen nodig hebt. Of ze het niet legal you in steps nodig hebt. Of ze het een geestelijke component ook nodig hebt. En dat is echt niet waar als we beginnen. Als we eindelijk beginnen.
0: Ja.
1: Of gaan nou, of het werk nou access, begin van achteraf te werken. Mm-hmm. Of zo'n eerst begin door die feestelijke component, en dan kunnen we ons aan gaan naar het departement of naar die feestkant. Dus dit is waar ik die boodschap vandaag van aankom. Kom begin door die begin. Dus begin door die eerste stap, en dit waar die feestelijke component in komt, en dan gaan we oor naar vier, naar mensen,
0: ja.
1: Gaan kijken waar het gaan opgereden af.
0: Ja, nee. Ja, nee, absoluut, ja. Absoluut. Maar, ja,
1: en als zo... ons niet beschikbaar is, is daar altijd de geestelijke component, is altijd beschikbaar. Zonder awareness, zonder idee. En dat is altijd daar, ja.
0: Ja, ik denk dat je op jouw status gezien, daar is een vader, wat ook zo'n boodschapje gegeven daar binnen een kerk.
1: Ja, het was vader Frans van Anglican Kerk in Mosselbaken.
0: Ja.
1: En dan vader is Calvin Frans, hij is al samen met ons, nog samen met de Legal Youth, en alle heeft ook elke jaar... Ek sê altijd van Hoke Maaien of so, wat hulle elke jaar willen doen, en dat is vir die mansmense bijvoorbeeld die walkskrinkjes aantrek, en hulle loop daar mee
0: aan
1: die vrouwmense skoene in.
0: Yeah.
1: En daar heb ek gesien maandag het die Anglican Kerk in Mosselbaien, hulle het die hele dienst gehad, en ook gesê dat hulle support die wat wel de Wissel campaign.
0: Yeah.
1: So die campaign het begin door ons wat praat en so, maar hy het so groter geraak, dat het begin het om kerken na te vertrekken. Voor het begin, hoe kan ik zeggen, de Eden Chaplaincy, wat eigenlijk, dan met alle kerken werken aan die bestrekken, en even dit in de nader gebrengt. Zo, of het belang in de begeerte, waar het niet is wat ons probleem kan oplossen.
0: Ja, maar nee, bij mij is het. Baie beslis.
1: Dat is obviously.
0: Ja. Ja, maar baie dankie daar in Vokaan, dat jy nou daar so mooi vir ons verduidelik het daar, nie. Maar natuurlijk die Blow Your Whistle campaign, wat nou geloods was, nou net voor die begin van hierdie geskiedkundige maand, nie, die vroue maand, is daar ook een competitie wat jy geloods het, die Legal Youth span. Verduidelik over die luisteraars, hoe dit werk en hoe kan hulle betrokken raak?
1: Van die competitie, ons het nou gewoon hoer en wat te kan doen. En so ons het nog gevraag vir alle luisteraars, maak ons een video, maar een moet nou ongelukkig alleen op die video wees, van hoe gaan ons dan maak. So enke persoon beteken een persoon op een video, maak ons een video en blaas die vrekie in die neus op spronkelijke manier. Dit kan sikker kosteel wees wat aangetrek word, blaas het in een song in, of ek weet nie, staan op je handen te willen dit blaas, maar blaas die vrekie in maakseraar. En dit vir ons op onze social media, dus met Facebook, TikTok, Instagram, zet het ons daar op, kijk Legal You, en dan kan je een naweek weer ween naar de hoek. Of je kan dus van zitten Legal You, je kan een naweek weer ween naar de hoek, de terms and conditions apply, so dat zal obviously, jammer, dat kan niet during die session, die high area, moet zijn, so zo'n off-season, van u in die familie, of het maand, dochter, of het klein vriendin is, into die competitie en jylle kan jyself van school onder cover die accommodation, jylle van het jylle kort en vervoer moet kry, maar het liefde gedeelte daarvan het is uitgezoek.
0: Ja.
1: Alles bedanken aan Legal You. So dames, kom, mensen, doe het, stuur jylle vrouwens en jylle niggies en jylle maas weg voor een nawek, hulle die zelf verbruik, en into die competitie, met een persoon op een video en stuur het aan voor.
0: Ja.
1: En jylle nawek, dat doe ik dus, ja.
0: Ja, maar ek sien ook nou, AI steek sy kop uit so, dit gaan nie aanvaardbaar wees nie.
1: Nee, gaan nie kop uit sy kop uit. Ek weet dit, ek weet dit wel om nie. Ja, nee. Ik
0: denk dit valt natuurlijk onder terms and conditions.
1: Ja,
0: terms and conditions. En we gaan in de laatste woorden, alsjeblieft, voor ons weer tot ziens.
1: Ik ga laatste woorden gaan. Dit komt ons vaak geraas. Ons hou aan in praat in... Dus onze maakt het geraas in het verschillend geweld. Het staat voor gebaseerde geweld. Ons hou niet op, dus leren ze kunnen. Om te zien en te praten, even als ze geboeid worden door de scholen. Ergens wat hun gevoelens hier maken. Dus leren we van kleins af. Dus schrikkelijk moment. Ik heb wat in de mond kunnen vervelen opkomen. En dus respecteerde. En ik werk daar vanaf af. Zo blijven we van een kleintje in de bevaring.
0: Baie dankie aan vergaand Merlin Skeepers van Legally, een van die ankers van die program natuurlijk op maandag aan. Ons wens vir alle sterkte toe en ons praat dan weer. Nou ja, so gesels ons lekker saam met Vertensie Breek en dan kom ons terug net hierna.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: En dan ek die volgende boodskap mee ontvang, iemand het hem vir my kom bring tot hier by die atelier. Ons innige meegevoel gaan vandag aan Japie Bantom en die kinders, as ook Abraham Bantom wat met die hin gaan van sy broer Davie. Bantom, ons wens die, ons weet jy is ek kan nie die aanskrif uitmaak die Davie, maar jy het jou broerse kinders en vrou nog oor bly by die Here se voet ou neef, en dit kom van die Kammies familie, nee, groete dan aan die familie, dan tot ons weer ontmoet. Ja, moeilike aanskrif nogal daar, nee, maar ek het daarom die beste gedeelte daar, sterkte aan die familie daar, en die ingaan, ons dra die familie op, nee. Nou ja, dit is so 5 minuten voor die uur van, voor die uur van 2, het is amper tyd vir my geword om te sê tot ziens, ek wil nie daar woord gebruik, nie, maar kom ons sê maar tot ons weer mekaar ontmoet. Hier op jou stem natuurlijk in die hart van die bar, daar is net the midday connection, that is where we will definitely meet again. But you know what, I'm going to be playing out with a very interesting song, you know, let's see if we can get it, alright. Sounds like this. Oh goodness, yeah, no, definitely tried my best there to get it done, but unfortunately, you know, things, these things happen. Anyway, let's see, 060, quickly let's have a look and see what happens there, you know, 060, yes, Sebastian Middag sê, ek is 'n bietjie laat, kwaai besig met die werk, man, val nou my by van die midday connection, my vader wil net allemaal een geseende woensdag toe wens, die groete vir jou ook, Sebas, luister na jou by die werk, hier in Uilskoot, my broer, ek het gewonder, waar is jy? Dit is nie my anders as soon van Pak van Pax, hier so, nee, Pakkersdorp, hy sê van my goeiemiddag daar, middag broeder, dan kom Mina, Mina is moedeloos, Mina het gesikkel daar met die vervoer, man, Mina, ons verstaan, sister, maar sê middag, Sebas, prachtige dag en al my eende van maakies, geniet julle dag, julle middag, nee, en veilig wees, Heidelberg groete van Mina Konradi en die kamp natuurlijk, nee. Sebas, dis hoekom ons jou so mis in die breakfast show, in die ochend. Jo, genade, ek weet nie wie is daai nie, man, ja, hartelijk goeie, jy weet, goeie middag, en welkom hier by die midday connection. Oh goodness, yeah, now here's that one. Let's, you know what, let's make it count. It's a couple of minutes away from the hour of, it's a Wednesday, right? They say it's a ladies' night. I don't know, it's a bit cold, you know, it's cold. All right, welcome back. Let's make it count. A couple of minutes away from 2 o'clock. Get your blood flow a bit, you know. And a big shout out to the Hops. Speedy recovery to you, my brother. All right. Hey.

0: Ja, familie, ingeskakel op hierdie FM, u stem in die paradijs en ja, dit is so vinnig, dit is so gauw dat dinge gebeur, dat die mens hier is besef, dat is amper alweer tyd om alweer aan te gaan saam met goed wat jy voorstel is om te doen. Baie dankie daar vir Maarten en dan ook vir Antie Reitsel wat so lekker gesels het rondom dit wat hulle mee besig is. So ja, ek waardeer dit en ja, dit is altyd die lekker ding wat die mens doen. So baie dankie vir alles ja familie. Ingeskakel op Eden FM en as hulle wil inskakel saam met my, stuur vir my WhatsApp in na 0605052693 of skakel binne in die atelier by 044-884-0831. So ja, dit is lekker om saam met julle te kan kuier. Ek dink ons gaan nou alweer verig en as so die tyd het so verig vorder, hier gaan die gemeenskaps daarboek wat nou gaan wees. Baie dankie vir mense wat altyd ondersteun en wat ook altyd hierdie radio gebruik om vir hulle sekere goed te kies. Baie dankie.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nees Kools. Een liefde omgee en mooie herinnering sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die AGS Britsen nooi uit na 3 dae vrouwenkonferentie met die thema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026. Die sondag aand is die 9de augustus is haar aanddiens om 5 namiddag, die maandag 10 augustus aanddiens om 6:30 en dan die dinsdag aanddiens die 11de augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenkonferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar God se liefde en krag. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association Saturday 31 October Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Keier Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomstrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paul Amas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Myers Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankoper en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies vir Bold Eat ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kijk je piering en piering weg. In Zwaar, krij jou makataan, perske konfijt met of zonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pieren en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-8100-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Gemeenskap.book. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
5: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
0: Eden FM, hallo. Eden FM, goeiemiddag. Eden FM, goeiemiddag. Niemand.

0: dat onze mensen ingeskakeld is. En ja, ik weet voor feit dat onze mensen is altijd lekker, lekker mensen. Zoals Mr. Paula Hobbs zei, ja, ik sta in voor Paula Hobbs. En ik is blij voor de heren voor die geleentheid. Maar ook wil ik ook zeggen dat sterk gauw aan mij mees. Ik weet dat u is een sterk man. En dat u sommer vannacht sommer weer gaan gauw gezond word. Ek weet, daar is nog baie take wat wacht en ons weet, die Heere is altyd in beheer om die take somme lig te maak vir my mees. So ja, ek is dankbaar vir die geleentheid en die vertrouwe net so ook daar vir niemand anders as Mr. Jason Stanley. Baie dankie vir die vertrouwe in my. Kom ons gaan vir advertensie breek en dan kom ons weer terug na ons goed toe wat ons moet doen vir die dag en daar vanaf is ons gereed.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa. Wabanjwa, wavalelwa.
3: Please search warrant, open the door now!
2: Wachuchiswa, ngokungekho semthethweni.
4: Thank you, Ron. Because the 27 years, I've been fighting for my life.
2: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Artenis INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
5: 044-150-0555
2: okanye
5: 011-028-0947
2: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku-info@mgmaliartenis.com.
6: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
0: Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, die jou stem in die paradijs, en is altijd lekker om saam met julle hier te kan wees. Ja, stuur vir my die WhatsApp in my 060-505-2693 of skakel vir my binnen in die atelier by 044-884-0831. Ja, familie, dit is lekker hier op die afternoon drive. Ek kan nie waag om te kyk en te hoor wat die mense te sê nie. Voor ons daar na die Hessekwase kant toe gaan beweeg, wil ek lekker hoor na die tyd wat die mense sê. So stuur vir my die WhatsApp is in, ons gaan binnenkort gereed maak om daar na die Hessekwase kant toe te beweeg, waar meneer Jason Stanley vir ons gaan gesels daar, saam met die manne daar aan die ander kant. En ek weet dat Mr. Stanley is gereed, slag gereed, ja, en Mr. Stanley gaan haar gesels saam met die manne by die bouwbeheer kantoor van die Hessekwa munisipaliteit. So luister dan die enekie song of op, ek is so lief vir die enekie, sê was nou een tykje terug gewees, so ek is baie dankbaar vir die song wat uitgekom het. Wees bly, wees lekker.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Where did you go? Dat is Dance in the Sky van Doe. Mensen. Doe een. Hierzo, Alipad van Oudsworum. Pogum Pullman. Ja, nee. Dat is niemand anders als. Niemand anders als. Toen hij Pogum Pull. Alipad van Oudsworum familie. Samen met Geisie. Ik denk dat hij zeker gemix natuurlijk naar een lang arm toe. Maar die was nog bij je lekker geweest, jong. Voor alle mensen wat zo lief is voor die old school. Die was nog verschrikkelijk bij je lekker geweest voor mij. En ik heb het omtrent geniet. Ik weet het van Ila afie. Maar ik heb daar een keer bij je geniet. Zo ja, familie, ingeskakel op Eden FM is Stem in die Paradijs. En hij is nog soms zo bij je goed. Wat ons nog samen met u gaan deel oor die volgende tijdperk. So ek waardeer eerlijk rechtig oprecht. Ja, familie, kom eens gaan go. En ons gaan go die ene keer go. Wat sê die ene keer? Kom eens luister go. Gaan nog so paar. Net so paar stemnotekies gaan ek doen. Ons gaan so paar kies doen. Ja.
1: Ah, jammer daar, maar sê meneer Danny B, goed om die stem te hoor die week. Een mooie gesiene dag het daar vir u meneer goed gaan en veilig wees en jy moet een lekker aantje, baie liefde, so sê Jack van Voger.
0: Baie dankie, ek waardeerde daar en ja, gesiene aand ook daar vir u en vir u familie.
2: My ou goeie vriend Teens Willemse, jy is hartelike groet ou Jackie. Jylle is van my hartelike groet aan die Monza, mama Dina. Baie lief vir jylle, jylle met 'n prachtige en 'n shalom aan te praat, Danny B. Jy het 'n prachtige mossel by choppa.
0: Die ene kie.
3: Ja, goeiemiddag, aan die atelier. Ek weet, is nou al amper tyd om op te pak. Maar as het moeilik is, kan jy vir my net een nommerkie speel van my Clifton. Van Annie, men to men van Hot Chocolate, dankie.
0: Ja, nee familie, ingraak en ingeskakel op Eden FM, ek hoop en vertrouw dat jy ook lekker keier, ek hoor hoe speel die mense die dingetje daar so. Ek is so dankbaar vir die Here vir die feit dat jy hulle ingeskakel is. Kom, ek speel gou daai ene keer en dan gaan ons verder samen die saak. Maar baie dankie daar vir almal wat ingeskakel was saam met my, wat ek nou so 'n bietjie kon ingekom het op 'n weeksdag. Dit was heerlik geweest. Baie dankie. He's man to man. Hot chocolate.

0: kon op primêr gestrek tot graad 9, want het die vandag, hulle het graad 8 en graad 9 is gehad, so ons het eintlik die senior fase ook, soos het nou vandag ja, is ook ja. daar,
1: ek
0: daar
1: was
0: vol
1: net
0: 2.
1: In graad 8 daar.
0: Jy was graad 8 daar, ja.
1: Ons George Hoort ook.
0: Ja, maar ons het, ek dink, is toe uitgestel ook, verder uitgebrei na graad 9 toe.
1: Rijskool het goed gedoen, nee.
0: Ja.
1: Onder meneer Marlak, hulle, jy weet, in sportgebiede, in akademiese gebiede, en so, omdat die school so goed gedoen het, het hulle die school soort van vertrou om ja. nog een graad by te ja. kry.
0: Nee, dit is definitief waar daar. Ek sou sê, my, as ek nou terugdink aan Cornwall Primair, staan het vir my uit. Want die school het goed akademies presteer. Nee, ek kon daar, onse diploma aande was seker die hoogtepunt, hoogtepunt van die akademiese jaar, waar die leerders nou erken is, en allemaal was rarig, daar aanspoggerig, en die borste het uitgestaan, en Roger Jace...
1: Valum Dan en Antibetti seker.
0: Ja, en op sportgebied, jy, ek meen ons allemaal ken meneer Marlak, en atletiek, en rugby, en netbal vir die dochters, ek onthou meneer Marlak, selfs achter ons as seens aangehardloop het en soms met sy rotting in die hand
1: om baie ons het so nie.
0: baie ons het nie geweet hulle is vinnig nie so nie, die school het uitgestaan
1: ja, hulle het ek weet die jaar toe ons ook daar was vir die luisteraars wat nou nie weet die, ek is jels met dokter Gregorius Miller Greg hy is een natuurlijke wetenskapelike van formaat en ook befaamd omdat hy tweede plek in die land gekry het by George Hoërskool, ons gaan bietjie terugkom, maar net om vir jy een idee te gee van die man met wie ek nou die onderhoud voer. So hy is daar vandaan George Hoër toe, denk ek.
0: Ja.
1: En ons, en ek is lid van die alumni komitee, ek is die sekretaris van die alumni se kant af, ons is geweldig trots op wat jy bereik het. Jou George Hoër daar.
0: Ja, kom toe daar, George Hoër, groot school, en natuurlijk meer leerders, diverse leerderkorps, en daar het ons,
1: groot school,
0: ek dink op een stadium was het die grootste school in die provincie.
1: Wel, George Hoër en Oud-Tenekwa.
0: En Oud-Tenekwa, ja, op die oomblik selfs nog, ja, maar ek onthou, destijds was het definitief die grootste school in termen van leerdertal, onderwijserstal. En daar kom ek nou aan, groot oog in graad 10 of standaard 8, soos ons destijds weet. En ek het het geweldig geniet by George Hoër. Dit was een belevenis. Daar had ek goeie vriende ontmoet, goeie onderwijsers in my en as ek nou terugdink, was het ook daar waar my liefde verleer vir die akademie ook verder ontwikkel was. Ons was uitgedaag, mense soos meneer Errol Verhoog staan uit, mense soos in graad 10, Juffrou Verhoog, Kei Verhoog, ek dink sy skoonsister, Juffrou Bonita Johnson, ek wil nou nie name noem nie, meneer Jongklaas in graad 10, natuur en skeikunde onderwijs, dis die ouwens wat uitstaan, wat rarig een groot impak gemaakt het, en ek sê, dit noem tong in die kies, meneer Marlak het my gevolg tot by George Hoër School, want toe, hy het toe oorgekom,
1: en
0: ons, ja, ons het nog gedink, ons is nog klaar met hom, by Cornwall Primair, by die strenge hoofd, en die kreeg om nog weer by George Hoër, maar ek dink, dit was ook een seun, het ons geken, en hy het geweet waar ons vandaan kom, en ek dink, hy kon rarige individuele soort van impak maak op ons, omdat hy ons nog so lang ken, en ons het hom geken, ja, en ek het graad 12, toe ek nou ook, was ek hoofseen ook na, en die leierskapsrol was ook baie goed vir my, en ek het het baie geniet.
1: Ja, en ek dink, ek weet, daar was groot competitie tussen George Hoër School en Pakkelsdorp sekundêre school, en natuurlijk, hulle het begin met hulle 3 A's, wat hulle gekry het, en laat ek gewoon net sien of ek reken aan het was Edmund Eiper

0: De show Stem in het Paradijs, dus Eden FM, goedenavond en bye bye, welkom. Lekker om samen te kunnen keien. Hierdie tijd van die aand tussen 10 en 12 met die beste love songs en slow jams. En ons het vanavond ons program afgeskop met die klanken van Boys to Men samen met Mariah Carey en is dit getiteld One Sweet Day. En hou je daarin, vat je terug in die tijd hier op Eden FM's Late Night Drive. Ek is Jason Stanley en waar lekker om jou deel te kan hee van vanavondse program. Geniet elke oomblik daarvan en kom ons spandeer hierdie laatste twee ure van die dag net om te ontspan, to unwind en om net in te neem en nie te dink aan hoe moeilik die dag was nie. Maar om te sê, ek wil hom afsluit met rustige klanke en jy doen het saam met Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons, gaan voort met die klanke nou, jy kan saam keier, jy kan saam gesels, WhatsApp nummer 060-505-2693. Soos ek gewoonlik sê, hierdie tyd van die aand doen die muziek meestal van die paraatwerk. So, vir jou en vir my, kom ons het achteroor en ons geniet elke oomblik van dit.
1: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love.